0: en kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bambi.
3: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bambi.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op hemelvaart.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemorgen. Op het Assize-proces in Limburg rond de dood van Sabine Hoepe is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 twee jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. Het was de dochter van 13 die het lichaam van haar moeder als eerste terugvond. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden. Maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. De twee Belgen die op een Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, zijn niet besmet. Dat meldt de Volksgezondheid. De twee vertonen ook geen symptomen. Ze mogen dus het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verlaten en weer terugkeren naar huis. Daar moeten ze wel eerst nog 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor er symptomen optreden. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het hantavirus. 3 mensen zijn overleden. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Isila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Tijdens een optreden was er wat boegeroep en 4 mensen werden ook uit de zaal gezet. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de tweede halve finale en zaterdagavond de finale. We beginnen vandaag met enkele opklaringen, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien. Er is ook kans op een stevig onweer met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden.

0: Maxime stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go yellow!
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.

Goedemorgen. Vlaamse gemeentebesturen mogen bij het innen van snelheidsboetes geen extra verwervingskosten meer aanrekenen. Dat waarschuwt bevoegd minister Hilde Krivits in een brief. De discussie daar rond begon in maart, want wie bijvoorbeeld in de Limburgse gemeente Oudsbergen een gasboete van €53 kreeg, betaalde er nog eens €10 verwerkingskosten bij. Het gebeurde ook in andere gemeenten zoals Mechelen en Geel. Maar dat is onwettig, zegt Krivits. Een boete mag niet hoger zijn dan hoe ze in de wet is vastgelegd. De gemeentebesturen reageren misnoegd, want ze lopen nu miljoenen euro's mis. Op het assiseproces in Limburg rond de dood van Sabine Hoebe is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 twee jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. Het was de dochter van 13 die het lichaam van haar moeder als eerste terugvond. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden. Maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Esila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de tweede halve finale en zaterdagavond de finale. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden.

0: Super prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs?
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans?
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
3: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
2: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
4: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
7: Wow, die werken echt super hard.
6: Ja, dat is de bouw, hè?
7: Maar gaan die daar zelf wonen?
6: Nee.
7: En gaan die daar ook niet werken?
6: Nee.
7: Waarom doen die dan zo hard hun best?
6: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
7: Ook als het voor iemand anders is.
6: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
8: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van, ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.

Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker 5500 stalen waren door de staking bij Bpost langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Een flexijobber verdient gemiddeld bijna €500 per maand. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. Ruim 180.000 Belgen klussen al grotendeels belastingvrij bij. Het zijn vooral 65-plussers die de meeste uren presteren. Ze werken gemiddeld 44 uur per maand, wat het dubbele is van de jongere generaties. Horeca blijft de populaire sector om bij te verdienen. En goed nieuws voor voetbalfans. Je kan binnenkort ons voetbal ook kijken via Proximus. De telecomoperator bereikte een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Ook als je klant bent van Telenet kan je de match van eerste klasse kijken, want Telenet had eerder al een akkoord. Het geldt vanaf volgend seizoen, maar Proximus zal dit weekend ook al enkele wedstrijden uit Play-off 1 beschikbaar maken. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: Hispano. Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey Labba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
9: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
8: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
9: Maar nog veel meer liefde.
8: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
9: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
8: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
9: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
8: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
9: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
8: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
9: Eigenlijk moet je gewoon luisteren.
8: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
9: En te bekijken op YouTube.
10: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.
11: Een dag

Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker duizenden stalen waren langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Bpost vindt het zelf een vervelende situatie. Het leger heeft vorig jaar zo'n 3000 extra militairen gerecruiteerd. Dat is het hoogste cijfer in 5 jaar. Blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Ook kwamen er nog eens 800 reservisten en 700 burgerpersoneel bij. Meer dan 8 op de 10 nieuwe recruten zijn mannen. Minister van Defensie wil tegen 2029 nog eens 5000 militairen extra, tot een leger van 35.000 personeelsleden. En in Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus, waarin jongeren van 16 jaar zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewoon door en wordt nog gezocht. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
2: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

Goedemorgen. Geneeskundedocenten vrezen een overschot aan artsen. Ze maken zich grote zorgen over de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra studenten toe te laten tot de artsenopleiding. Het is een maatregel om de patiëntenstops bij huisartsen en ellenlange wachtlijsten bij specialisten in het ziekenhuis op te lossen. Maar volgens de docenten heeft dat vandaag geen effect, want nieuwe studenten zullen pas over 10 jaar afstuderen en dan zou het tekort al opgelost zijn. In Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus waarin jongeren van 16 jaar zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewoon door en wordt nog gezocht. En in Loosdrecht in Nederland is een betoging tegen een noodopvang zwaar uit de hand gelopen. Betogers protesteerden tegen de komst van een groep asielzoekers die er tijdelijk opvang krijgen. De relschoppers gooiden fakkels en vuurwerk op het terrein. Omliggende struiken vlogen in brand en toen de brandweer aankwam werd de doorgang versperd. De politie kwam ter plaatse en stuurde de betogers weg. Eén persoon werd aangehouden op verdenking van brandstichting. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
4: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee, tegen mij. BTW, broddervader.
3: Halleluja, brother Bambi.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, mama!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja!
9: Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja!
7: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemiddag. Gelijke Kansencentrum Unia ontving vorig jaar ruim 300 meldingen over homofoob geweld. En bijna 500 meldingen van haatspraak en discriminatie tegen transgenders en non-binaire personen. 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten zoals slagen en verwondingen en intimidatie. Maar de meldingen zijn een forse onderschatting, zegt Unia. Want bijna 9 op de 10 slachtoffers doet geen melding. Er zijn vorig jaar meer dan 30.000 huwelijkscontracten gewijzigd. Dat zijn er een pak meer dan dat er nieuwe bij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. Vooral 60-plussers passen hun huwelijkscontract aan. Ze willen hun partner extra beschermen als een van de twee overlijdt. Maar ook schenkingen en erfenissen worden mee opgenomen in het contract. Jonge koppels passen dan weer hun huwelijkscontract aan, vooral als hun eerste kindje geboren wordt. De moeder en stiefvader van de Roemeense jongen Raoul zijn definitief veroordeeld tot elk 30 jaar cel. Ze tekenden geen cassatieberoep aan tegen de uitspraak van het Gentse Hof van Assise. Raoul werd 3 jaar geleden dood teruggevonden in een sportzak in het Gentse Houtdok. Hij was mishandeld en vermoord door zijn moeder en haar ex-partner. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bambi.
6: Morgen is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En wat is het nog tot morgen?
8: Hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bambi?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bambi.
9: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
10: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
5: Nee, Marieke wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Een stralende huid, dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey Labba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
8: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
7: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
8: Maar nog veel meer liefde.
7: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
8: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
7: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
8: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
7: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
8: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
7: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
8: Oh, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
7: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
8: En te bekijken op YouTube.
9: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.
10: Een dag

Goedemiddag. Na een uitbraak van het Hanta-virus op het Hondius-schip is er nu onrust op de Bellissima. Dat is het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa. Meer dan 1700 opvarenden zitten momenteel vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maag-darminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het Hanta-virus uit. De zware brand in de woontoren Belvedere aan de Gentse watersportbaan is ontstaan door een ongeluk aan het kookvuur. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het vuur begon in de keuken op de 8e verdieping en zorgde voor aanzienlijke rook- en waterschade in het gebouw. 8 gezinnen kunnen door de schade voorlopig niet terug naar hun appartement. 5 van hen kunnen terecht in een transitwoning. Voor de andere 3 gezinnen wordt nog een oplossing gezocht. Romelu Lukaku keert vandaag terug naar België om zich klaar te stomen voor het WK. Hij kende een moeizaam seizoen in Italië met amper 40 speelminuten door blessureleed. De spits en zijn club Napoli bereikten een akkoord om zijn revalidatie in België verder te zetten. Ook bondscoach Rudy Garcia is nauw betrokken bij het dossier. Hij hoopt om de topscorer van de Rode Duivels in topvorm te zien aan de aftrap van het WK in de Verenigde Staten. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.

0: zien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro. Elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
12: Halleluja, brothers en sisters.
13: Halleluja, brother Bambi.
12: Morgen is het weer zover.
14: Hemelvaartsdag.
13: Halleluja.
12: En wat is het nog tot morgen?
14: Hemelse korting.
11: Welke hemelse korting, brother Bambi?
12: Nee tegen BTW, brother vader.
13: Halleluja, brother Bambi.
15: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van, ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. Op de Bellissima, het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa, zitten momenteel meer dan 1700 opvarenden vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maag-darminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het hantavirus uit. Het safaripark Beekse Bergen in Nederland is vandaag een tijd lang gesloten geweest omdat een cheetah was ontsnapt. Een verzorger merkte vanochtend vroeg dat het roofdier niet meer in zijn verblijf zat. Het park bleef uit voorzorg dicht voor publiek. De cheetah werd al snel gelokaliseerd in een bosrijk gedeelte op het park zelf. Het vangen van het dier was een flinke klus. Door de dichte begroeiing moest een dierenarts urenlang wachten op het juiste moment om een verdovingspijl af te vuren. Rond 1 uur deze middag werd het dier verdoofd en veilig teruggebracht naar zijn verblijf. Hoe het dier kon ontsnappen, wordt nog onderzocht. De Europese Commissie wil 1 ticket voor Europese treinreizen. Als je met de trein naar Madrid of Rome wil, moet je vandaag vaak nog door verschillende websites gaan om tickets te boeken. De Commissie stelt voor om een eengemaakt treinticket in te voeren voor reizen op het volledige Europese spoornet. Treinreizen boeken zou op die manier even makkelijk worden als het boeken van een vliegticket. Je zal als reiziger ook beter beschermd zijn wanneer je door vertraging een aansluiting mist. Het voorstel moet enkel nog groen licht krijgen van de Europese lidstaten. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Mannekes,
2: vader,
1: hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging. 25% korting.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
11: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Proxima stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.

Goedemiddag. Kurt Brunenberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin, Sabine Hoebe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken en hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. Het Eurovisie Songfestival in Wenen heeft gisteren een historisch diepterecord gehaald op de Vlaamse televisie. Amper 500.000 mensen keken naar de eerste halve finale op VRT. Dat is het laagste cijfer in meer dan 10 jaar voor een uitzending waar een Belgische artiest deelneemt. Vorig jaar nog keken dubbel zoveel mensen. De lage cijfers zijn volgens analisten een gevolg van de controverse rond de deelname van Israël. Ondanks de commotie was er wel succes voor ons land. België wist zich te plaatsen voor de finale van zaterdag. Als je morgen of dit weekend een communie- of lentefeest hebt gepland, ben je best voorbereid op slecht weer. Dat weer zorgt voor een stormloop op partytenten en terrasverwarmers. Veel mensen die last minute hoopten op beter weer, proberen nu nog wanhopig een tent te bemachtigen. Maar de meeste professionele verhuurders zijn volledig uitverkocht en moeten dus klanten teleurstellen. Ook de meeste feestzalen zijn al lang op voorhand verhuurd. Deze namiddag blijft het wisselvallig met buien. Tussen de buien door zijn wel opklaringen mogelijk, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.

0: zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Go!

0: generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Hemelvaart.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Het is Toyota.
8: Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: 30% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 30%, het zal wel zijn.
1: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
1: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
6: Oh, dat klinkt goed.
5: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
6: Ja, maar dat klinkt nog beter.
4: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.

Goedenavond. Kurt Brunenberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin, Sabine Hoebe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken. En hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. De Europese Commissie wil af van de zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. De Europees Commissaris voor Gelijkheid, Hadja Labib, roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. De plannen voor de bouw van een imposante Trump Tower aan de Australische Gold Coast zijn definitief geschrapt. Het gebouw had met 335 meter de hoogste wolkenkrabber van Australië moeten worden. Maar de samenwerking tussen de Trump Organization en de lokale projectontwikkelaar is slecht uitgedraaid. Volgens de ontwikkelaar is het merk Trump te zwaar beschadigd door de oorlog in Iran. Er was ook veel protest tegen de toren. Ruim 14.000 Australiërs tekenden een petitie tegen de Trump Tower. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
1: joehoe,
0: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Energy. Alleen de grootste artiesten.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, we are Maroon 5.
4: Hey, this is One Republic.
5: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
6: Hi, this is Kygo on Energy.
1: De hele dag lang.
0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.

Goeie avond. De start van het verlengde weekend zorgt voor een absolute recordspits op de Belgische wegen. Met een piek van 445 kilometer is het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Het vorige record van 1 mei is daarmee gesneuveld. Vooral de regio rond Antwerpen is zwaar getroffen. Wie vanuit het Waasland komt, vertraagt meer dan 2,5 uur. Ook om de Brusselse ring is het stilstaan. Als je nog niet vertrokken bent, stel je best je vertrek uit tot later vanavond. De Europese Commissie wil af van het zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. Europees Commissaris voor Gelijkheid, Hadja Labib, roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. In de 5e etappe van de Ronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de kletsnatte etappe naar Potenza gewonnen. In de volle finale waren Arrieta en zijn Portugese medevluchter Alfonso Eulalio met 2 op pad. Arrieta viel weg na een val en even later ging ook zijn medevluchter tegen de grond, waardoor de twee plots terug samenkwamen. Als klap op de vuurpijl nam Arrieta op 1 kilometer van het einde ook nog een verkeerde afslag, waardoor de zege onmogelijk leek. Maar in de absolute slotmeters kon Arrieta toch nog over de Portugees komen. Eulalio mag morgen wel de roze leiderstrui aantrekken. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
3: Dovi keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bambi.
5: Morgen is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
5: En wat is het nog tot morgen?
6: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee, tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bambi.
7: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
12: Helaba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
13: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
12: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
13: Maar nog veel meer liefde.
12: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
13: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
12: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
13: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
12: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
13: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
12: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
13: Bon, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
12: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
13: En te bekijken op YouTube.

Goedenavond. De start van het verlengde weekend heeft gezorgd voor een absolute recordspits op onze wegen. Met een piek van 445 kilometer was het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Op dit moment is het nog aanschuiven door een ongeval van Gent naar Jabeke op de E40 ruim een half uur. Ook naar Antwerpen is het aanschuiven. Op de E17 verlies je nog een groot uur vanaf Haasdonk. En door een defect voertuig is op de E34 ter hoogte van Melcelen de linkerrijstrook versperd. Op de E19 verlies je nog een kwartier. En ook op de Brusselse ring is het nog stilstaan. Ondernemer Fernand Huts en zijn bedrijf Katoen Nasi zijn door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor fiscaal misbruik. Het bedrijf heeft ruim 180 miljoen euro via Luxemburg doorgesluist naar het belastingsparadijs Jersey. Volgens de rechter ging het om een kunstmatige constructie, speciaal opgezet om de Belgische belastingen te ontwijken. Het geld keerde later zelfs belastingsvrij terug naar ons land. Katoen Nasi moet nu bijna 55 miljoen euro aan ontdoken belastingen terugbetalen. In de Hoge Venen start rond dit uur de 42e editie van de Special Olympics. Zo'n 3500 atleten met een verstandelijke beperking zullen de komende dagen strijden in 20 verschillende sportdisciplines, verspreid over 6 locaties. De Spelen worden op dit moment officieel geopend in Malmedy, in het bijzijn van prinses Astrid en prinses Lorenz. De nationale Spelen duren nog tot en met zaterdag. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook met onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense. Knaldi.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.